0: The konatmaya konatma is vaksnima vaksnijima kola akslas. Is that means konatvaiks the lightness. Shimana kushta. Kishumat nihist kusamnas shila is konats. Hasna bisamnas kitas. Mas nós tankis. Slavakonets, Ach, Gott. Putla Kolodits. Nagar Kit. Schutla Kolodits. Oh, die Konatzeit liegt zu Legalis. Okay, ich brauche Lenz. Oh, aus der Acht. Nur der Acht. Korrosit Kutsunat. Nagar Kit. War now with Audi. Schlag ist, steigerlaut, so friedlich. Ich habe das Gefühl, долоон гівсіг, кіпін гівсіг, хүнэг, кэсламна, хүнэмна үрс үлгүйдэг. Сына бид маншы, уасламас, айс кохтэз цайс, үстас, алгүшдэн сих айгшда үрс хэгэс, кэл, бэгхэцэс, хэлсэл, цэс нэгэл, бэх айдэс цэлзаас тэг, айс, хэцэ кэрнэбэс, хүлалэ кэстэн цэгэс, айс, Шламскотас, Хнамстас, Шилсахнет и... Айлтас, Хаякстас, Шилсахнет и... Шламскотас, Хадамбитс, Махкамс, Айшкотас, Slums, eyes, chief arms, what I'm saying. Squad announced chiefs, but I laughed. The light electric, the more sister, was not bitter. Айс нь күхнэгий шуу ус кэсэн снэхий сламс нь болингс гэхтарай. Хуанаас сифамс нь алаа.
1: Уэлай нь кэхта ахул. Айс нь уэлэс.
0: О, айс нь кэхтарайс нь снэхийс нь уэлэс ахуа.
2: Хан-хан-эйл-намс,
0: Ахас на пик,
2: 91.1 FM New Folk Radio.
3: Also,
0: Het square gaat kiezen. Het is gewoon dat ze me goed uitgekomen zijn. Ah, mezelf zo zoek. Kies. En het humoed staan. Dat daar heet kvlek. Kvlek op zou ik. Hij zit die kijk. Hij zit me die kijk. Hij kijk me zo zo. En het humoed. Hallo, daar heet kvlek. Ah, kusikke, kusikke, kusikke, zelfs de zult, maar om in dat als dat. Je voors, je tabak mumsies te geven als. Afschop ik het de sneer gelaat. Zit ik kwaad ga. Taats, kusikke, dat ga. Als het zo'n kusikke. Ah, dat is wat ik hier is te geven. Niks, ik heb soms dat ik hier. Ik heb daar alles geoetst. Dat is dat gedaan. Maar daar is het. Ik kan dus kunnen geven. Weet ik dat wat ik hier geen te luisteren. Maar het is niet iemand. Zijn schaag hem schaag. Maar ik schaal het aan. Want ik mag haar zijn niet. Vinden dat. Maar ik weet ik zijn schaag. Dat ze zijn niet vermoed. Dat ik het klaar. Maar zijn schaag. Ik weet het dat ik hem zo schaag. Ja, ik wil het. Als een beetje mijn tasje maakt. Niet gaat heen, heen. Oud heen, dus niet. Niet gaat heen, heen, maar. Ik zal wel in de hand. Maar welk is een balonske in de hand? Als een balonske hand staat, sperk het dan. Ik ga haar glas. Hij roept niet goed. Ik zou ze niet, maar ze is kanaal. En dat is mijn loopst. Smaak ook. Kinder zich. Zwaar dat ze elkaar aan maken. Oude kinder. Kun je smaak aan het kruisje? Kun je het hartstikke kruisje? En hier kan ik zien, je hebt op een geeft. Ik zal het ook in binnen zelf. Maar dan kan ik zien, ach, snap. Oh man, dan komt dat schild. En ik zit gehaald. Slap het. Ik ga niet dat alle matters in het. Ik weet niet, ik weet niet, ik moet dus in het. Slaap op het laatst. Ik weet niet, ik zal het niet af. Ik heb het wel eens. Mijn kind is dat hier. Maar ik dacht dat het zee zal zijn. Het is te laat allemaal. Nekik weet ik dat ik je warna had, dus in dit geval. Kachel zit er met z'n allen, ik had je warna had. Eindelijk wil ik het. Je had ik je wat in zit, als ik geld komt, wat ik zou. Ich habe mich mal auf Dams gehen. Ich kenne mich mit einer Tagklasse, ich war da. Aber ich bin dann kamit. Aber das ist nicht nicht, das war ich ja. Warnas. хийхэн шиг малах хэмэрхтээ гэсэн нэг үлчаж хэндэ да нэг зүйл болох нэг хэслэлтэй тэхэс клик так тэнгид нартас нэг их хэсэг тах хатаан гэсэн хатаа хлааныг хийш Тоан кихнет, а то нас и снег. Надо кивнуть, со артерита с кокрина клавнуть. Хан таком ахшом момент, улитик. Адамас кичуана, андава зуплейскил. Шагаас атманаас моёс хцаас ахтаван цитаа ол хинг мэгэгтээс үсгэхэд пүш пүзик үс пэдэх бола нөвс нөвсла ахцэцэг гайг нөвс хамэц нөвс хасгэл Hans gemünzt ist nicht. Das ist nur da. Ich hätte gehört, dass das nicht eher mit Schirm kusen hat. Schirm von der Thomas ist ja Kaukuinzen hat. Als ich putze, du musst aber erachtet. Хэмэн сэ дэмэйтэн ялэс хэмэт ди ачаах стэдэнс нэнс
2: 91.1 FM New Hulk Radio
0: Дэх скрат нэнс скрат ассистэнс дэдэнс сэ сэстанай как ты сики кинац, где я там уж. Почти ты хулик, на момент, что мы все знаем, где сразу с камачу дома сошла. Кингидца. Еще раз игрок, что ты монад, но кингидца, да. Потому что, как и раньше.